0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daar hebben zij een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. Het weer van Weer Online. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: avond. Vol aanbieding. Met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are you talking about?
0: En met jou. Zien de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mens en natuur steeds meer gevaar lopen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
1: Non-stop.
0: De beste.

0: zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.
3: U heeft zelfs uw troon verlaten, u gaf licht.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En dan het weer van Weer Online. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Non-stop.
11: Non-stop.
8: De beste.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: De beste christelijke muziek.
8: Groot Nieuws Radio.
7: Non-stop.

0: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed. Thanks, Bo.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Goedemorgen.
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD en een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Non-stop.
9: Non-stop.
8: De

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One van Vodafone
2: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
7: Evaluatie gezondheidsclaim.

0: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen... dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hek bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak... de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking... maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
13: Non-stop.
10: De beste.

0: Non-stop meezingen, non-stop geïnspireerd worden en non-stop genieten van de beste christelijke muziek.
1: Groot Nieuws Radio Non-stop.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios,
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
3: De beste christelijke muziek.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
8: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
7: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. 1 had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En dan het weer van Weer Online. In het noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden. En tot zover het ANP nieuws.
7: Non-stop.
10: Non-stop.
7: De beste.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: De beste

0: krijg je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Grootnieuws Radio, non-stop.
13: De beste christelijke muziek.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan €500.000. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte. Maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Non-stop.
13: Non-stop.
12: De beste.

0: licht.
1: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
2: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
1: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
3: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
1: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.

0: deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: De beste christelijke muziek.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
2: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
8: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En dan het weer van Weer Online. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Non-stop.
13: Non-stop.
10: De

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie!
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: De beste christelijke muziek. Groot Nieuws Radio.

0: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Non-stop.
9: Non-stop.
8: De beste.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: afleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau. Ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Odido. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De beste christelijke muziek.

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en...
1: Wow, wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Grootnieuws Radio, non-stop.
5: De beste christelijke muziek.
4: Het ANP-nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Non-stop.
5: Non-stop.
4: De

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
11: Mm.
12: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
14: De beste christelijke muziek.
15: Groot Nieuws Radio.
14: Non-stop.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Groot Nieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Grootnieuws Radio, non-stop.
12: De beste christelijke muziek.
6: Het ANP-nieuws van 2 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Non-stop.
12: Non-stop.
6: De

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226. Nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas, 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: beste zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De beste christelijke muziek. Groot Nieuws Radio. Non-stop

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl? Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Grootnieuws Radio, non-stop.
12: De beste christelijke muziek.
11: Het ANP-nieuws van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Non-stop.
14: Non-stop.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd. Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Odido. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30%.

0: Go's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: De beste christelijke muziek.
4: Groot Nieuws Radio.
3: Non-stop.

0: komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000...

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat! Verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Grootnieuws Radio, non-stop.
7: De beste christelijke muziek.
6: Het ANP-nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gebond. Hij moet nu ook €65.000 schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15.

0: Als je me niet begrijpt, ik zal er altijd zijn.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie!
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Grootnieuws Radio, non-stop.
19: De beste christelijke muziek.
18: Het ANP-nieuws van 5 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben hem bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag. En dat was het nieuws van het ANP.
18: Non-stop.
21: Non-stop.
18: De

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans. En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: De beste christelijke muziek. Groot Nieuws Radio.

0: sing this song for you.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Grootnieuws Radio, non-stop.
10: De beste christelijke muziek.
9: Het ANP-nieuws van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Non-stop.
12: Non-stop.
9: De

0: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lene is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
4: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2+3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: De beste christelijke muziek.

0: Zinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar, 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. Het weer nu van Weer Online. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Non-stop.
11: Non-stop.
8: De

Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik urenlang op God gewacht.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel veel uit elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstofpodcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio-app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
14: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: De beste christelijke muziek.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Grootnieuws Radio, non-stop.
11: De beste christelijke muziek.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu €400.000 betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Non-stop.
13: Non-stop.
10: De

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.

0: Zomerdeals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: De beste christelijke muziek. Groot Nieuwsradio.

0: want ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe goed mijn God is.
1: De hele zomer, non-stop de beste christelijke muziek.
2: Bij Grootnieuwsradio, non-stop.

gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
15: Grootnieuws Radio, non-stop.
16: De beste christelijke muziek.
15: Het ANP-nieuws van 9 uur.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Een protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22... die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van €400.000. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
15: Non-stop.
18: Non-stop.
15: De beste.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Ben jij een ondernemende verbinder met een hart voor onze missie? Grootnieuws Radio zoekt een partnership manager die relaties laat bruisen. Bouw mee aan media die levens verandert. Inspireer ondernemers, versterk impactvolle organisaties en maak echt het verschil. Solliciteer vandaag nog via grootnieuwsradio.nl.
9: De beste christelijke muziek.
10: Grootnieuwsradio.
9: Non-stop.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Grootnieuws Radio, non-stop.
7: De beste christelijke muziek.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. Het weer nu van Weer Online. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Non-stop.
7: Non-stop.
6: De beste.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
3: €2,99. Fans van Voordeel.
2: Aldi.
0: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's, voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido. Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De beste christelijke muziek.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Grootnieuws Radio, non-stop.
9: De beste christelijke muziek.
8: Het ANP-nieuws van 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Non-stop.
9: Non-stop.
8: De beste.

0: Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als dat in de kerk gebeurt, is dat extra pijnlijk. Theoloog Sanne van Dijk deed er onderzoek naar.
1: Dat jij ook in je, zeg maar, in je zijn geraakt wordt.
0: Predikant Almatine Lenen is van Stichting Veilige Kerk en ervaringsdeskundige en deed een melding bij haar voorganger.
2: En die reageerde dus een soort van, oh, laten we even in gesprek gaan. Die was 50 jaar ouder dan dat ik was. Ik was 20. Nou, dus dat was zijn voorstel. En toen dacht ik, dat gaan we niet doen.
0: Hoe wordt recht gedaan in zo'n kwetsbare situatie?
2: God ziet het en grijpt in.
1: Ja, nu de kerk nog.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt. Dat het morgen wordt. Dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: De beste christelijke muziek.

Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Grootnieuws Radio, non-stop.
7: De beste christelijke muziek.
6: Het ANP-nieuws van 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. 1 van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Een avond vol aanbieding met Charity Gill.
1: Charity Gill.
0: En
2: Cici Winans.
0: Cici Winans.
3: Who are we talking about?
0: En met jou. Zing de mooiste worshipliederen samen met een vol Ahoy Rotterdam. Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Cici Winans en Charity Gill. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Topnieuws Radio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Nieuwsradio weerbericht. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuwsradio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuwsradio app.

0: Nieuwsradio, non-stop.
1: De beste christelijke muziek.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Non-stop.
3: Non-stop.